mij, tussen wie ik was en nou. Ik praat soms zag voor jou, maar is hard in mijn kop. En jou van, begeef mij, ik was zeker jy so myn vat. Ons het nog so gepraat, en jy

Goeie vibes hier op SFM. Jy kers aan my aan te tree nie, tot net voor 9. Ons begin met die Dalai Lama wat gesê het, in order to carry a positive action, we must develop here a positive vision. Dan sê, ja nie kyk, jy moet dan begin met een positieve uitkyk, as jy iets positieve lever. Dan is dit Conrad Hall wat gesê het, you are always a student, never a master. You have to keep moving forward. En John Keats het gesê, love is my religion, I could die for it. Goeiemorgen. 90.1 SFM.

Op vrijdagochtend kijk ons naar landbouwhoofdtrekke, begin bij Marula Media, daar is het nieuwe skaapkrachtmeting, zorg voor nog grotere lamb champs, so daar gaan we Barbarians span. Wat saamgestel is van 10 skaapboere van reguit Suid-Afrika, gaan op 31 Oktober in Pretoria teen span Suid-Afrika in die eerste lamb champs invitational meeting. Ek weet nou nie, hoeveel verskillende maniere kan jy nou een lamb choppiekie braai, maar hulle gaan probeer. Dan die aandele twist is nog aan die gang, en ja, dit is dan by een wijnplaas waarmee hulle bezig is met hierdie twist tussen mekaar. Het gaan oor Tokozani Staff Holdings van Diemersfontein wat aandele het, en hulle praat eens met een van die werkers, Pieter Julius. Hy is al 11 jaar aandeelhouer, hy het nog nooit een dividend ontvang nie, en nou die dag is hulle gevra om geld in te betaal op hierdie aandele, en hulle wil weet wat gaan nou aan met hulle aandele, wat is die story. Ja nee, kyk, as jy mis nou aandele het, wil jy enige van die tyd een geldjie daaruit maak, nie aanhou met insit nie. Dan is dit in die landbou.com, daar is dit, hoekom is al nie nou somers baie warmer, daar probeer hulle vir jou mooi verduidelik wat gebeur met die watertemperature daar rondom die ekwator en hoe beïnvloed het ons, so as jy nog heeltemal verstaan nie, nog heeltemal weet lekker wat die ding is nie, dan kan jy daar gaan lees. Dan sal ook Karelkie Kameelpaard, sal jy saam met my matriek afskeid toe gaan, matriekfoto's saam met diere, en dan bijvoorbeeld die kameelpaard ene keer, die stories daarachter. En dan, hoe kan Kusele so lang besoedel? LPS wil antwoorde hee, dat gaan ons nooit aan en aan en aan daar. Mense is bezig om dood te gaan van longprobleme, as gevolg van die stasie, maar hy gooi maar in die licht. Dit is dan landbou stories volgend.

0: kom volgende jaar terug of wat ook al nie, dan word ons so groot party gehou voor die ding nog klaar is.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in die George omgeving waar jy uit in die Kwapas lyk het vry vloeiend, dan is hy maar bezig daarop met die bult, as jy dier Hedelins gekom het op die N12, daar na Jolkstraat, so groot sirkel toe, lyk al bykie beter op Nysna weg, maar nog steeds bezig na die treinbrug. Kyk ons by York Hope in die R102, by die drie sisters sirkels, het lyk nog steeds bezig daar van die R102 se kant af in. By die lughawe is die kruising bezig, en dan daar voorbij uit in die Kwastrand op die, ek weet nie of het een mistigheid of wat daar op die pad is nie, maar het is rooi op my kaart, wees versigtig daar op die N2. Dan Gardenwalk Mall, die afrit daar van die N2 af, by Hartenbos is bezig, Hartenbos self uit is ook bezig, en as jy inkom vanaf Dannebaai is die T-aansluiting daar swaar verkeer, Hydrant Extensions die T-aansluiting is ook bezig.
0: Net die beste in muziek, en een groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in muziek.

0: 104.1 SFM.
1: Gestrand langs die pad? Middernag? Geen hulp in sig? Diener Sholto is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienersholto.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.

wat van haar geword het, Katarina van woonstel blok B. Ek het haar nooit weer daarna gesien, ek het oral rond gevraag.

0: Paar sekondes weg vanaf 20 na 12, jy is ingeskakel by SFM. Sien inwoners van Bongoleto daar in Oudtshoorn, hulle het genoeg gehad van misdaad, onveiligheid in hul gemeenskappe, en hulle het so wat week terug, het hulle vreedsaam vanaf Bongoleto na die Oudtshoorn munisipale kantore, het hulle gestap, hulle het daar een memorandum aan die burgemeester Jan van der Ros, het hulle oorhandig, waarin hulle dringende ingryping geëis het, Slomani Witboy van die Amadoda Community Initiative, hy het dan die memorandum namens die gemeenskap, het hy dit oorhandig, en die gemeenskap sê dat hulle is bekommerd oor bende, dwelmverwante misdaad, uitsprake, rooftogte, intimidasie, en ook dreigemente teen inwoners en sake eienaars, en die inwoners wil ook hê dat die polisie, munisipaliteit, skole, gemeenskapsorganisaties, dat hulle moet saamwerk, om misdaad te bekamp, jong mense van positieve alternatieve ook dan te voorsien. En die boodskap van Bongoleto is duidelik, is dat inwoners wil veilig voel in hul strate, in hul huise en in hul ondernemings. Vra ook dat daar dringend na hul oproep om hulp ook geluister word. Hoop dat daar die pleidooi nie op dove ore sal val nie. Hier is Appel.
1: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertinia Nysna.

0: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek.
1: Deur jou traandruppel oor, is dit moeilik maar ons moet. Dit bly maar altyd moeilik om te glimlag as ons groet.

0: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.

0: neus na, draai ek af, nou kan ek wapas, teen die berg, dis erg, graaf, ruim het le nog ver.
1: Neus na, 90.1 SFM.

0: Life is a highway, natuurlijk Rascal Flatts se weergawe daar, so prachtige liedjie daar in, groot treffer gewees terug in die 80's, so ek net, hey, groot rugby wat in die gang is, natuurlijk morgen die bulle teen die Lewis daar op Loftus Versveld, ah man, het gaan een groot te wees, kijk en ek is een groot leeuwkie, jylle allemaal weer het, nee, maar ons gaan so'n bykie later gesels oor al die wedstrijd wat plaasvind vanavond, en morgen natuurlijk URC rugby wat aan die gang is, so ja, maar my oliewkies, ek hou vir julle duim vast, my manne, my horlosie wys sommer die leeuw logo en alles, alles hier verander, ek is een leeuwman vandag, ek hoop nou net ek jinx my eie span nie, maar wat kan die mens doen, die bille het soos in 10 springbokke in hulle span ingesit, vanmorgen so, ai ai ai, ons gaan nou lekker over gesels, hier is ons autograph met Turn Up The Radio, ook een lekker 80's ene vir jou.
1: SFM 90.1 Kuslangs en 104.1 Oudtshoorn omgeving.

Altyd lekker, Josh Austin met Cigarettes and Coffee. Net so voor het Franja duplessie gewees met Lisensie. Nee, ek kon daar nog my daad toe ek gerook het. Nee, wanneer het ek opgehou? 24. Ja, is al 22 jaar wat ek nie meer rook nie. Ek het 14 jaar lang gerook en is al 22 jaar wat ek nie rook nie. So, ja, joh, was een moeilike ding om op te hou. Ek geef jy jok nie, dit was baie moeilik. Ek het so tussen 50 en amper 55 sigarette a dag gerook. So ek was een strawwe roker gewees. Ja, yeah. Chainsmoker, nee, ek was erg, so dit was my moeilike ding gewees om op te hou die tyd, maar interessant, my broer het altyd my gesê, as iemand wat nog nooit in sy leven gerook het, na hom toe kom vir hom, sê hy moet ophou rook, gaan nie na hom luister nie, en ek kon het nooit verstaan nie, en toe sê hy, maar as iemand na hom toe kom wat gerook het en opgehou rook het, sal hy na hom luister, maar dit is so, weet julle hoe moeilik is het om die habit te skop, ja, dit is een moeilike ding, Jo, dit is baie moeilik. Maar in elk geval, dankie toch, ek kon het doen. 22 jaar nou, wat ek laas gerook het. Lieve jemel. Ja, Adam Lambert het die naam met If I Had You.

0: my. Want jy is gemaak vir my, die klanke van Zander van Wyk, en voor het by City Rollers gewees met The Way I Feel Tonight. Gewaad vir Tensie Breek.
1: 90.1 SFM.
2: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie prijse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.

0: Quantum Prinsloo met maskers en voor het gewees, Mynaard, daarso met Op Pad, lekker eniekie nee, Dance DNC met Cake by the Ocean.
1: SFM, betoverende klanke.

0: Josh Turner, why don't we just dance? Net hier op 90.1 en 104.1. Lekker om saam met jou te kuier. Hey, oudswering, hoe gaan het daar met julle allemaal daar in die distrik? Ek hoop het gaan somme net goed. Ons is net hierna terug met Steppenwolf. Ek sien Joy en Marlene is ook op pad met End of the World.
1: SFM, jou streek, jou frequentie, jou muziek en jou vakantie. Baby, my baby. Ononderbroke muziek op

0: Joy Marlene, net hier op SFM met End of the World, en net so voor het Steppenwolf gewees met Magic Carpet Ride. Onthou Steppenwolf het ook hy Born to be Wild, onthou hulle Born to be, nee, dit was nie Born to be Wild nie, hulle was Born to Ride of sweet. Ach, ek gaan het nou kry, skies, ek denk ek is nou heeltemal van my prank. Was het Born to be Wild, Steppenwolf? Born to be Wild. Oh, ek dink ek is reg dalk, nee, ek maak myself net die mekaar hierso. Ja, is min dat ek myself die mekaar, ek ken muziek goed, maar vanavond maak ek myself die mekaar. Nou ja, Wayne Cummings, net hier nou met Fooling Around, en dan The Cars. Oh, jylle, wat een mooi, wacht, kom weer eens Wayne Cummings, hier sal sy met Fooling Around.
1: Muziek op sy beste, net hier op SFM.

hold the line, net hier op SFM, voor het in die buits gewees met Deur Mekaar, mal waar hy en ek net. Net hierna, lekker en ek, Nicholas Lou met Ons Sal Jong Bly.

0: Nicholas Lowe met ons sal jong bly, is altyd lekker om na hom te luister, nee, die man is nog steeds aan die gang, al die jare, natuurlijk sy groot liedjie waarmee hy bekend geraak het was, Maya, wat was hy liedjie gewees, nee, saam met Moa, yes, ek het die naam al vergeet, nee, maar wat een lekker liedjie was dit hier gewees, nee, Billy Ricky, net die naam, het song that I sing, dit wat ons natuurlijk na 8 uur toe, net hier op SFM.
1: 104.1 SFM.

0: Magic net hier op SFM, lekker enekie daarin, nee. Piet Pompies net hierna met Kuyo Halfpad. Die man doen goed, nee. Beter bekend nou deesdae as Pieter Rich Miller. Hier is ons hy.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: Tom Bees natuurlijk ook van die baie bekende DJ Ossewa af, nee, ja, kry jou halfpad. The Choir Boys het hier nou met 7 o'clock, ek sien die Hewels Fantasties ook op pad op die lekker vrijdag aand, en ek hoop jy is sommer rustig daar by die huis, en jy geniet jouself op hierdie stadium saam met ons, lekker nee. Rugby wat so 8:45 gaan begin, as jy wil bykie rugby in die achtergrond ook kyk, is meer as welkom, het gaan lekker wees.
1: 90.1 104.1 SFM

0: Diebels fantasties, lekker enetjie daar in die warrelwind saaikie, mal oor hy liekie. En voor het die choir boys gewees, daar so met 7 o'clock. Nou ja, dit is nie 7 o'clock hier by ons nie, dit is net so na 20 oor 8, altyd lekker om saam met jou te keir. Keise Snap, met die naam met Flow, en ek sien Johan Seeventer is ook op pad met 14 dae.
1: 90.1 SFM.

0: Martin Garrix, No Sleep, lekker enekie daarie, nee. Nou ja, Appel is het hierna, en dan Queen is ook op pad met We Will Rock You. Kijk, is een groot Queen fan, ons nou een bykie na Adam Lambert gebrand, te praat ons oor het, jy nou gaan kyk na Mark Mattel, jy moet gaan kyk, waar ek het vir jou gesê moet. Maar in geval, Queen is ook op pad.
1: 90.1 SFM.

0: Lekker man, nou ja, die rugby is in die gang, kan een mens sê, Glasgow Warriors teen Connacht op hierdie stadium en Dragons teen die Ospreys, so ja, lekker rugby wat in die gang is op hierdie stadium. En Nolien met hou bene hou en dan is het tijd vir ons om te groet, net hierna, moet nie weggaan hee.
1: SFM, ons maak

0: Aerosmith, Living on the Edge, en voor het Carly Rae Jepsen geweest met Beach House. Net hierna, Nolene met Hope You Know, en dan is het tijd voor ons om te groet.
1: Muziek op sy beste, net hier op